0: de kennich en dat ganse volk tot Gotteshuis aan. De priester stonden in ihre dienstafdelingen en de levieten hadden zich met ihre muziekinstrumenten opgesteld, wat de kennich David voor den Gottesdienst tom dankleider zingen had maken laten. De levieten deiden door met de psalmen David zijn dankleider begeleiden. Ook nu loofden zij dem Herrn met dat leid. Zijn truhartje lijf hield niemals op. De priester stonden aan je en Eva en bloosden met trompeten en dat ganse volk Israël stond. En Salomo wei de maat van dem Veerhof aan, wat ver dem Herrn zijn huis weer, en verbrand door de brandopfer en dat vaat van de dankopfer, wils de bronzene altaar, wat Salomo had maken loten, te klein weer, om alle brandopfer, etersopfer en dat vaat op te nemen. Toop met de tempeleinweihung vieren Salomo en dat ganse volk Israël eine week lang dat loofboden vast. Dort wie eine grote versammlung, wat toop gekomen weer, van Hamat am Noorden, wat onder de Egyptische Tol am Sieden. Om 8. Dag hielden zij eine Versammlung, wils de Anweihung van dem Altar hielt 7 Dag an, en dat Fast ook 7 Dag. So leidt hij om 23. Dag in de 7. Monat, dat volk Frau en met Goden Maut over al dat Gode, wat de Herr an David, Salomo en zijn volk Israel gedonen had, ne Huis konen. Salomo bracht dem ganzen Bu van dem Herrn zijn Huis en van dat Kennigshuis zum Aufschluss. In alles, wat hij zich door bevergenomen had uit te buien, aan dem Herrn zijn huis en aan zijn huis, weer goud uitgevallen. De Herr deed zich Salomo in de nacht openboren en zei te hem, ik heb dien gebed erheerd en mij desse steht om opferhuis uitgewählt. Wanneer ik den Himmel versluiten woer, dat het niet regent, oder van Grashopper dat land koolvreten lood, oder eine gefährliche Krankheit mank mijn volk komen lood, en mijn volk, wo mijn nomen even genaamd is, zich de mouten woord, dat ze beden in mijn jeen wordt zeken en zich niet opmaken en van dat bij ze loten, dan wil ik dat gebed van hemel uit erheren en ere zenden verjeven en ook dem schoden am land waarde heilen. Zo zullen mijn ogen nu opzennen en mijn oren opmerkzaam zennen op de gebeden van deze steed. Zo heb ik nu dit huis gewählt en dat er een heilige steed gemaakt, dat mijn nomen door voor immer wonen zal en mijn ogen en mijn hart zullen door allen tijd zennen. En wann du so ver mi leven wurst, als din Vater David ver mi geleefd haft, dat du alles deist, wat ik die sei, en mine geboten en reichten hältst, dann will ik den Thron van dine Kennigsherrschaft beständig maken, so als ik met dienen Vater David einen Bund gesloten haben gesagt. Die soll dat nicht an einen Mann fehlen, der ewa Israel regiert. Wann je ober van mi aufdrehen en mine geboten en reichten, wat ik jen ver geleicht hab, verloten, en andere jetter deinen en anbeten gonen, dan wo ik Israël uitrieten uit dat land wat ik aan je geeft heb, en dit huis, wat ik tot een woning voor mijn nomen bestemd heb, wo ik dan van ver mijn ogen wegsteiten en te verachtung en spot mank alle veldje maken. En ver dit huis, wat nu nog zo hoog erhoven is, waren die alle, wat er dan voorbijgonen worden, zich verschraken en zaaien. Waarom heeft de Heer dit land en dit huis zo in de grond gebracht? En dan waren ze zaaien, wil zij den Herrn, ihre Vorderscheren Gott, verloten haben, der an uit Ägypten rütgeviert hat, en zij zich an andere Jetter hangen en die anbeten en deinden, doorwehen haft in all dit
1: Kapitel angebracht.
0: Salomo büht 20 Jahre an dem Herrn sin Tempel in an sinen Palast. En no dem büht he die Städte uit, wat Hiram am gejeft hat, en besiedel die mit Israeliten. Dann ging he je in Hamad Zoba en neem de an. He büht ook Tadmor en de Wildnis uit, en alle Städte, wat hij in Hamad angeleicht had, bied hij met Kornspecher schüt. Dort boverste ook dat unjerste Bet Horon, bied hij ab to vorste Städte met Meeren en Purten, wat stark te verreden gingen. Ook in Baalat, in alle Ferutsstädte, wat Salomo had, in alle Städte, wo hij seine Wurges en Ritters had, in Jerusalem, ab de Libanon boy, en an dat ganze Land van zijn Rijk, bied hij alles uit, wat hij zich vergenomen had. All dat volk, wat ever gebleven wir van de Hethita, Amorita, Perizita, Hevita en Jebusita, die nicht te Israel gehieren, die eren ook komen wat Israel nicht uitgeroot had, en am land ever gebleven wieren, moog Salomo te skloven bad on dessen dag. Oba van de Israeliten moog Salomo keinem tom knacht voor zijn werk, die moog hij te soldaten, te befehlshaber ever zijn troppen en te kämpfen met de Wurges im Krieg. In 250 hat Salomo als höchster Absichter angestellt, wat ewa de Arbeiter te gebeiden hadden. In Salomo brachte Tochter von dem König in Ägypten ute Davidstadt in